As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

op aan de soes. Vanaan kost haar liefde mij vreselijk duur. Haar liefde kost mij duur, vanaan haar liefde kost mij duur. Dus die dat ik maar liever hier voor die kroegman zit en gluur.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: uitgedrukt. Toilettenlek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
0: Johan Plumbers.
1: Waterproblemen.
0: Weg in een hoogbank.
1: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
0: Johan Plumbers!
3: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
4: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
5: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
4: Waar ouers, leerders en onderwijzers saam staan om een doel te bereik.
6: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education.

0: En het was de beste band in de wereld. Met X, hoewel X weer met fun aan vier plekken afbeweeg. Zo vandaag is nou nationale alleridades van Braaidag. Maar nou, op je interessante dag. Het is niet eindelijk soos met erfenisdag hier bij ons in Zuid-Afrika. Nie, maar het is maar net zo interessant om te doen. Nationale Mimosedag, nationale leer om te zwemdag. Die tweede een. Vandaag is plant een sierlemoen boomdag. Ze plant een sierlemoen boomdag. Nou, kom hulle daar voor een dag moes gee. Sal net hulle weet, maar die nie sierlemoene wel daar in jou erfe, dan hoef je het nou nie vandag te doen nie. En dan die laatste, dan gaan ek hou tot aan die einde van die program. Ek gaan hom hou tot heel aan die einde van die dag. Die vijfde interessante dag, ofwel iets wat vandag gevierde word. Maar vanuit beweeg ons na hierdie week sy 17e positie toe. Caroline van Jaarsveld, wat drie posities opgeskuif het van laasweek sy 20ste positie met haar treffer As jy my roep.
1: Nummer 17.

0: Westerkamp Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Westerkamp Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Westerkamp Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415813.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: En het ons het draai gemaakt by paar van ons korporatieve vennoote, want daar was jy jou bezigheid of geleentheid wil adverteer by Luisterfm, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za of as jy die volgende borg van die top 20 trefferparade wil word, dan stuur jy ook hy versoek na daar e-pos adres nou bemarking@luisterfm.co.za. En die luisteraar, wie se drie spel ek nou vanochtend vir julle gaan speel is... Theresa, sy het gevra vir Dermo Kennedy se Kiss Me, Bok van Blerk met Karel en Katreintjie en Zak van Niekerk se Ramkat. So dit is die drie spel wat ek gaan speel van Theresa daar en aan my Saterdag tune vanochtend is Modern Talking se You and Me, wat dan die treffer gaan wees voordat ons begin met hierdie week se top 10 treffers. Geniet het!
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Rwanda Toy is de tweede treffer op die speellys. In die 20ste posisie ook met dit sal lekker wees, dankie. Maar hierdie week is de 8ste posisie met 3 treffer, tot ziens. Volgende aan die beurt, constant in sy selfde posisie as laatste week, Manny van die Ooskaap, Arnie Jordaan met Lig Bly Lig.
1: Nommer 7.

0: Dankjewel, Lia. En dankjewel voor al jullie ondersteuning. Luister FM, jouw lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En constant in 3 weken, ze zesde positie. Lea met diezelfde belui. Zo'n top 5 treffers, Lea nog voor. Voor ons naar luister even zijn top 5 hierdie week kijk, gaan kijken ons altijd naar merlamedia.co.za als de top 20 treffer praat, met die vergrootglas op die top 5 treffers. En jullie is meer dan welkom om ook een oogie daar te gaan loer en gaan gooien op merlamedia.co.za onder die vermaak en muziek categorie. In die 5de positie op Marula Media, Arjen Louis van Wyk met Sal Jy Wil Jy. In die 4de positie, Rikke Snell met Bok Is Beter. In die 3de positie, Brendan Piper met H2 Hart. In die 2de positie, Zaan Sonnekes en Tashay met Dood. En in die 1de positie op Marula Media, Francia van Kouk met Nachtmerries. Dit was Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. Se kom ons beweeg nou in ons top 5 treffers vir hierdie week in. In die 5de posisie 3 plekke opbeweeg van laas week se nummer 8, Mila met. Wel Mila van Jacobus. Nummer

En dit was Rowan Josh in die vierde posisie wat een plek opbeweeg het van laas week se vyfde posisie met Liefde in jou oë. Ons beweeg nou in die top 3 vir die week prop met Harde Dief een plek afbeweeg.

0: Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop met harte diep. Jy maak my man. Weegens na hier week sy tweede positie toe, Danny Smoke, wat een plek opbeweeg het met sy treffer Monica.
1: Nummer 2.

0: top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ek gooi my kop.

0: Otis, Audrey Landers, Manuel, goodbye.
1: Warren from Linton Grange, JD. Woo!
0: Warren from Linton Grange. Oh, yeah, man.
2: What is Warren? Ik moet die aircon laten wegmaken. Die heeft de fat aan mij.
3: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ik is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
7: There ain't no grace can hold my body down.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Daar sê dit dan die lekker klanke van Appel met Diana en voor dit was het Franja Du Plessis met Bring Dit. So ja, julle, het is nou die tijd van die aand waar ek julle moet groet. Ek sê vir jou dankie, dat ek saam met jou kon keier of saam met jou rondgerij het dat jy my toegelaat het om saam in jou huis met jou te verkeer. En dit is altijd vir my so lekker, as julle saam met my gesels is op die WhatsApp-lijn en dit is altijd iets waarna ek uitsien elke week. En ek hoop julle het 'n fantastiese naweek verder, geniet die Sondag en ek hoop julle het 'n baie lekker volgende week wat voorlê. En natuurlijk na my kan julle uitsien na Lorenco live uit die USA en julle kan lekker na sy program inskakel na my en hy staan reg om live uit die USA en julle kan lekker na sy program inskakel na my en hy staan reg om julle lekker te vermaak daar uit die VS.

en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, Eike, Lommels, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rik en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

nog wel geluisterd. En we gaan het plezier op Brendek. En dan ook wat de nieuwe van maar ja, kom ons gaan een beetje verder. Het is nu tijd voor je Remix 3 spel. Voor dan net een paar boodschappen wat deurgekom het. Hier is enige wat sê Nancy Lollos, welkom terug. Blijf my stem weer te hoor. Mis jy my op Breierkie? Kan jy asjeblief vir my sê, waar was jy laas zaterdag aand? Nou, laas zaterdag het ek net te laat in Wisconsin aangekom. Ek het donderdag, so lang story kort, toe ons in Virginia was om die Suid-Afrikaanse poikie deel te neem in dit, toe het my kar ongelukkig net toe ons daar aankom gebreek. So, toe moes ons dit laat regmaak en ek moes nou al die pad terugry om het te haal en tenminste was het toe gehelp en regmaak en alles. So, ek het teruggery en toe was ek ongelukkig net te laat om uit te saai. Maar ja, ek vraag om verskoning daarvoor. Een boodskap dan wat ingekom dat sê, dankie Lorenko, jy kook. Right said Fred, so we are the champions sal ook werk. En dit kan lyk my kom van Nico af. Nou, bye, dankie Nico. Ons gaan kyk wat ons daar kan maak. Nou, luister met die wysie, begin so 10 uur se kant waar ek jou versoeke vraag. En dan so 10:30 speel ek het. So ek sal die ene onthou. En dan sal ek kyk as ek het daar op kan sit vir jou. En dan een boodskap hierso wat sê wat ons nou sal by uitkom. Bye, dankie Nicolies. Ek sal net gaan lees en dan net dit dan uitsaai daarna. Maar dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, so kom ons gooi om, soos nooit tevore nie. Dis Appel met een non-Afrikaanse dans remix, Ava Max met Sweet But Psycho, een Morgan Page remix, Cordelia in Afrikaans wil dans met Mal in jou kop. Ek hoop jy geniet het. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: aan skille met Inge 2. Ons loop geluister daarna Dodo en Yoka met foto's, Liesel Peters met In Ons Bloed. Dit bring ons nou na 36 minute net na 10 en so 24 minute net voor 11. Stuit vir jou lysie met 'n wysie, ons gaan hom nou gooi, so ek hoop jy geniet.
1: Luister FM.
2: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

met Roos, Jap de Priester met Roer jou voete, Jan Jan Jan, hy is een lekker ou, en Dirk van de Westhuizen met Kommie Kommie. Natuurlijk, het bring ons nou 13 minuten net na 11, ek sien Maat Chips de boodskap deurgestuur wat net sê, hallo Renkie, hoe gaan het met jou? Het gaan goed met my en met Maat Chips. Hoe lyk het met Clap Your Hands van die Bow Marks, asseblief? So nogal Seasons in the Sun van Terry Jacks ook geniet, asseblief. En sy sê my hart is seer, is 4 jaar, ai jyne Maat Chips, ek vraag groot om verskoning. Dit is nooit lekker nie, maar ek weet net, hy kyk af op jou en sy liefde is natuurlijk nog steeds hier so by jou. En solank jy om in jou hart het, weet jy, die saak is reg. Maar nou kom ons gaan verder met die muziekies en geskakel op jou lekker luisterstasie.

Gerrit was baard in de vlammen en Vince, de dikke topman met mijn naas. Rian Benari met zijn lijf achterna. 35, Benice Waste met Leifie dan geweest. Brengen ze nou op je kop, amper half twaalf. En het is de tijd voor mij om je te groet. Ik zeg voor jou bye bye. Dank je voor iedereen. Elke het zand ben gekeerd vanavond. Het was heerlijk om samen met jou te keeren. Dank je dat ik toegelaten was in je cardio is je stort waar ook al je was. Tot en met volgende week zeg ik voor jou onthou. Aanloop je paaien, snaakse draaien. Alles gebeurt altijd voor een reden. Goeienavond en geniet de rest van je week.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.